0: En nu, beste televisiekijkenaars, een mooi gedichte van onze landen. Koeroe, koeroe, koeroe, koekoe, paloma, zachte Christus. En plof, het bal vliegt in het water.
1: Het verschil met mijn vriend Jan is dat niet laten kan. Ik heb geen enkele garnalen, maar ik hou veel van de madame.
2: Men dan er zonder tegen bos, kregen de stonder binnen de host. Ik leg een vermoondes tegen boel en de gesklonderd in bedoel.
0: Ach, donder Frank, verpappig jij, dat is niet te duur. Het sleeft, meneer notaris, poppen is gezond. Met de tetten in de mond, garnalen kroketten, waar reek ik je niet.
3: Maar het verzamelt over de vloeken uit van een gevlaggen tijd. Tegen de vrouwen van den boot gedaan. Nee, geen mijn zon zag het huid van de vrouw gedaan.

is Radio Antwerpen van op het schip Uilenspiegel op de Noordzee. De zender waar u naar luistert.